Timelema, diga bondai, kumalo, kweke, kyesu, kafu. Se mundo de la selva, sa suya, gadelo, gadelo.